0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: niemand houdt als Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: keer jong.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Dorald Negens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
9: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
8: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
10: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Dus het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
8: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Leidsche Rijn is vannacht een explosie geweest. Hierdoor is schade ontstaan aan de gevel van een woning aan de Emiel Hullebroekstraat, vooral aan de voordeur en ruiten. Ook een scooter die voor de deur geparkeerd stond heeft schade. Een dader is nog niet gevonden. De politie doet onderzoek in de buurt. De gemeente gaat de wijkaanpak Samen voor Overvecht niet aanpassen, ondanks problemen in de wijk. Wel komen er extra opruimdagen en ook wil Utrecht zich nog meer richten op een groep jongeren die de overlast veroorzaakt. Meerdere partijen hadden vragen gesteld over de wijk, omdat bewoners veel last hebben van jongeren die zich misdragen, van troep op straat en van straatracen. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen in een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft verder een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Dankzij politiehond Jack is een inbraak voorkomen bij een winkel in Utrecht. Nadat een getuige een verdachte had gezien, gingen agenten met de hond op pad. De verdachte werd al snel gevonden, maar zonder tas. Die had hij verstopt, maar werd door hond Jack wel gevonden. Erin zat een boormachine die bedoeld was om de deur open te breken. Het weer, vrij veel bewolking. Af en toe kan er een spatje regen vallen en het wordt vanmiddag 22 graden.
0: Non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Door Alwegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
4: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
3: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

één zomer lang. Het is herfst, Fred. Nou, we gaan een zomerse week meemaken. Ik dacht, ik begin er maar mee. Maandag 28 september. Goedemorgen allemaal. Met twee uur lang informatie uit je eigen stad en een hele race van lekkere muziek. We beginnen met Acten en Munnik. Morgen wordt fantastisch. Nou, vandaag ook hoor.

Ik ben ik en morgen wordt fantastisch. Nou, dat is ook zo. Nu 14 graden in Utrecht. We gaan zo de 22 graden aan tikken. En morgen kan het zomaar 26 graden worden. Moet je daar, nou ja, moet je ermee. Maar ja, aan de andere kant ook geweldig. En dat kan woensdag ook zo zijn. Bij ons in Utrecht. Maar, we hebben wel van alles en nog wat weer, hoor. Er kan ook een onweers klapje vallen. Er kan wat regen vallen. Er is van alles en nog wat mogelijk vandaag. Dus we gaan eens kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Bijna geen wind. De komende dagen sowieso bijna geen wind. En dat is dit weekend ook zo geweest. En nou ja, we gaan dus vandaag de 22 graden aan tikken. En morgen gaat het warmer worden. En wordt het zomaar een graadje of 5 of 26 bij ons in Utrecht. Wow, wow. Even kijken naar de situatie op de weg. Nou, het valt allemaal op zich reuze mee. De A2 Utrecht richting Amsterdam. 6 kilometer verder tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. Als je die kant op moet rijden, moet je er echt even rekening mee houden. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 9 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En tussen Nieuwebrug en Heimelen staat ook 6 kilometer file. En tussen Driebergen en Lunette, dat is de A12 Arnhem richting Den Haag, staat 5 kilometer file. Dan de A27 Breda richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de andere kant op de A27, 7 kilometer file tussen Hilversum en Knooppunt Rijnsweerd. En dat zijn de grote files waar ik je op moet wijzen deze ochtend. Mensen, het is de hoogste tijd voor Gordon met de remake van Omdat ik zo van jou, samen met Lisa Rose. Een nieuw liedje. Tenminste, een nieuwe plaat voor Gordon eigenlijk, maar met een heel oud jasje.

Ja, opnieuw opgenomen, Gordon en Lisa Roos, omdat ik zo van je hou. Net zo goed als Frans Bauer, zijn grote hit heb je even voor mij opnieuw heeft opgenomen. Die had je vrijdag aan de telefoon kunnen horen. Bij onze eigen Kevin, hartstikke leuk. En Suzanne, daar was die aan de telefoon. Goedemorgen allemaal, heb je een lekker weekend gehad? Heb je een fijn weekend achter de rug? We hebben heel veel mooie dagen gehad. En we gaan ook komende paar dagen prachtig weer hebben, mensen. Er wordt zelfs al gezegd dat we ergens naar de 29 graden gaan. Dat is eigenlijk een Indian Summer, zoals dat zo mooi heet. Dus in de late september maand toch nog een hele warme periode. Dat heet een Indian Summer. Eigenlijk hebben we dat al jaren. Wordt weer heel druk over gedaan. Ja, hoe kan dat nou, die temperaturen? Nou, dat is wel vaker gebeurd. Maar het is nu wel heel erg warm, hoor. Eerlijk gezegd, voor de late periode in september. Maakt allemaal verder helemaal niks uit. Ik kijk met een schuimoog naar buiten. Ik zie langzamerhand het blad een beetje aan de bomen veranderen. Maar dat is het dan ook wel. Nou, ik hoop dat je een fijn weekend dus hebt gehad. En we gaan nu ook weer een hele lekkere week tegemoet. Natuurlijk is bingo erbij. Hè, met de muziek, je muzikale omlijsting van je leven. Zo moet je het eigenlijk maar zien. En we hebben trouwens, en dat wilde ik eigenlijk nog meteen even zeggen, een Nederlands kampioen oestersteek. En die komt uit Utrecht. Tom Verdouw, die mag zich in Rotterdam sinds dit weekend voor de derde keer Nederlands kampioen oestersteken noemen. En nou ja, het is toch wel heel erg tof. Hij mag volgend jaar de strijd aangaan om het Europese kampioenschap in Zweden. En dan is er ook nog een wereldkampioenschap in Ierland. En zegt Tom, beloofd is beloofd, om te oefenen ga ik op de zaken heel veel oesters openmaken. Nou, kijk eens even aan. We hebben dus een nationaal kampioen oestersteken in Utrecht. En dat is toch fijn om de dag mee te beginnen, vind je niet? Hier is Pascal Redeker in Badkamerkraan.

Yves Berendsen en Van Lange, de paus die loopt dan rond in Parijs. Maar wij hebben een ander wondertje gehad in Utrecht. Het Leimarkt is zaterdag een grote daklijst naar beneden gevallen. Het dakdeel die kwam tussen de winkelende mensen terecht. Maar zover bekend tot nu toe is er niemand gewond geraakt, gelukkig. En nou is het wonderlijke, de kerstverlichting die heeft erger voorkomen. Wist je dat? Volgens Richard den Hartog mag het een wonder heten dat er niemand gewond is geraakt. Hij zegt, mijn vriendin heeft een winkel op de Leimarkt en belde mij om te vertellen wat er gebeurd was. Ik ben er meteen naartoe gegaan om te helpen. En in het centrum trof Richard de brandweer al aan. De straat is zo'n 2 uur afgezet geweest, de Leimarkt. En uiteindelijk heeft de brandweer de balk in stukken gezaagd en voor het pand van de eigenaar gelegd. Die zal dat wel af moeten voeren. Ja, als je het ziet, dat was een behoorlijke balk. En als je dat op je huisjes krijgt, mag het een wonder heten dat er niemand gewond is geraakt. En dat is fijn. Volgens Den Hartog is het aan de kerstverlichting te danken dat erger is voorkomen. Die zal er nog niet hangen, denk ik. Maar goed, de stalen draden van de kerstverlichting, die hebben de val van de balk dus gebroken. En die balk is 5 tot 6 meter lang, dat je maar even weet. Je kunt de foto zien bij het AD, daar staat hier op een pagina. Dat had heel anders kunnen aflopen op een zaterdagmiddag in Hatje, centrum van Utrecht. Nou, gelukkig is dat goed gegaan. Maar ja, hou alles wel in de gaten, hè, zeg ik dan maar weer. En nogmaals, de paus loopt in Parijs, maar in Utrecht is er een klein wondertje gebeurd. Dankjewel, hartstikke fijn. De dijk is hier met nergens goed voor.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Leidsche Rijn is vannacht een explosie geweest. Hierdoor is schade ontstaan aan de gevel van een woning aan de Emiel Hullebroekstraat, vooral aan de voordeur en ruiten. Ook een scooter die voor de deur geparkeerd stond heeft schade. Een dader is nog niet gevonden. De politie doet onderzoek in de buurt. De gemeente gaat de wijkaanpak Samen voor Overvecht niet aanpassen, ondanks problemen in de wijk. Wel komen er extra opruimdagen en ook wil Utrecht zich nog meer richten op een groep jongeren die de overlast veroorzaakt. Meerdere partijen hadden vragen gesteld over de wijk, omdat bewoners veel last hebben van jongeren die zich misdragen, van troep op straat en van straatracen. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen in een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft verder een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Dankzij politiehond Jack is een inbraak voorkomen bij een winkel in Utrecht. Nadat een getuige een verdachte had gezien, gingen agenten met de hond op pad. De verdachte werd al snel gevonden, maar zonder tas. Die had hij verstopt, maar werd door hond Jack wel gevonden. Erin zat een boormachine die bedoeld was om de deur open te breken. Het weer, vrij veel bewolking. Af en toe kan er een spatje regen vallen en het wordt vanmiddag 22 graden.
0: Show met Fred Siebelink.

1965 van de vorige eeuw. Ik was 4 jaar, om het maar in perspectief te plaatsen. Imca Marina, die nog hartstikke actief is. Onlangs nog met dat liedje Ik ben nog lang niet klaar. Maar dit was uit 1965, Harlequino. Een liedje geschreven door Joop Portinge, zoals hij zo netjes heet, van Imca Marina. Geschreven door de tekst door Pieverist. Dat is een pseudoniem van Pieter Visser. En die was componist ook van het liedje Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs in 55. En eigenlijk is dat het Mokums volkslied geworden. Nou, dit liedje was dus van diezelfde tekstschrijver. En Joop Portinge, die schreef het nummer. Een enorme hit in 1965. En raar genoeg, ik zing dat echt van voren tot achter mee. Want het is echt kanon van de popmuziek. Deze dame ook, Imca Marina. Ongelooflijk leuk mens. Ze heeft natuurlijk heel veel dingen gedaan. En een paar maanden geleden is John Schaap door haar in de echt verbonden met zijn vrouw. En in Imca Marina is dat een tijd geleden ook begonnen. Hè. In Groningen wonen ze toen nog. Tegenwoordig is ze weer terug hier in deze contraien. Maar Imca Marina is nog altijd hartstikke actief en een leuk mens. En probeert het nog altijd met haar optredens goed te doen. En dat doet ze dan ook. Want staat ze op een podium, net Ronnie Tober, dat zijn podium beesten van de oude stempel. Imca Marina, Harlequino. Zo gaan we het hebben over eenzaamheid bij je ouderen. Er is een documentaire over gemaakt. Eerst Laura Heijgen in 1 seconde.

krijgen in een seconde. En wij steunen haar hartstikke graag hier bij Bingo FM. Het was vanochtend donker, hè. Ik was om 6:30 zo'n beetje eruit. Ik denk zo, het is nog hartstikke donker. En die donkere dagen, nou ja, ze zijn nu gelijk. 7:30 gaat de zon zo'n beetje op. En 7:30 gaat de zon weer onder. Ach ja, het is wat het is. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. Wat is er allemaal aan de hand? Het valt wel mee hoor. 14 graden is er op dit moment. En ik ga even samen met jou kijken richting de A2 Utrecht, richting Amsterdam. 7 kilometer file tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoosten op dit moment. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug staat 5 kilometer file. En de A12 Arnhem richting Den Haag staat tussen Driebergen en Houten 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Utrecht 3 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de andere kant op tussen Bilthoven en Knoppen Lunette op de A27 langs Overvecht 6 kilometer file. Dat zijn op dit moment de grootste files. Ik heb de A28 nog Amersfoort richting Utrecht. 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Ik zeg altijd maar de bocht naar onze mooie stad toe. Hier is Clouseau en ik

0: Numidia en John West en Hi Bibi hier bij Bingo FM. Het is film en documentaire werk natuurlijk met het filmfestival. Is geopend afgelopen weekend, afgelopen vrijdag. En er is een documentaire nog even bij je zijn. Dat geeft de eenzaamheid bij ouderen een gezicht. De film die volgt de toenmalige 84-jarige Wouter Versteeg. Die kampte met eenzame gevoelens door zijn dementie. Beginnende dementie en het verlies van zijn vrouw en zijn broer. En Tijmen Schorrel die was activiteitenbegeleider in de Koperhorst waar Wouter zat. En hij probeerde het leven van Wouter op te vrolijken. En Wouter zegt, hij was en is heel sociaal, echt een aardig mens. Onze vriendschap ontstond een aantal jaren geleden voor mijn werk als gastheer in de Koperhorst. Nou heb ik dat ook gezien. En bij RTV Utrecht staat die documentaire ook nog op de pagina. Je kunt het zelf even horen.
1: De Amersfoortse Tijmen werkt bij een verzorgingstehuis en maakt TikTok-video's met ouderen. Hij ging viral met adviezen van de bewoners voor de jongere generatie.
2: Nou, met deze TikTok is het dus allemaal begonnen. Onze Wouter, Riet, Wout, die zei dat je minder de telefoon moet gebruiken en meer muziek moet maken.
1: En dat advies volgt Tijmen alvast goed op.
0: Nou, en dat was hartstikke succesvol, die TikTok-filmpjes. Daar is een documentaire weer van gemaakt. En dat scoort als een holio, om het zo maar eens te zeggen. Eenzaamheid onder ouderen in beeld gebracht door documentairemakers Lotte en Zoe van Baarle. En ze wilden dat in beeld brengen. En Wouter Versteeg, die net hoorde, de man in kwestie die eenzaam is, die zei, ja, weet je, heel vaak komen de drie zonen en dochters langs, maar Wout voelde zich toch eenzaam. Dat kwam deels door zijn ziekte, maar ook door het verlies van zijn vrouw en zijn broer. En de documentairemaker Zoe van Baarle zegt, die gevoelens wilden we in de documentaire helemaal niet bagatelliseren. Daarom zijn er ook gesprekken met Wouter gevoerd. En het hele verhaal van deze twee mensen is toch wel heel bijzonder. Het verhaal van Wouter begon dus met het plaatsen van de video's Versteeg, die samen met Schorrel samen de liedjes zongen. En vooral Nog Even Bij Je Zijn is een liedje waar hij heel emotioneel van werd altijd. Documentaremakers die zeggen, weet je, we willen graag dit allemaal laten zien. Het zijn de kleine dingen die het hem doen. En die TikTok-filmpjes die waren heel populair. Maar hij moest constant uitleggen wat TikTok was. Want ja, de dames en heren waar hij mee werkte, die hadden beginnende dementie. En dan krijg je dat. De documentaire is dus gemaakt door Lotte van Eyck en Zoe van Baarle. Ze maakten hem voor de Campus Doc, een opleiding voor de journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht. Hij is morgen te zien bij RTV Utrecht. Deze documentaire Nog Even Bij Je Zijn. Wordt de hele dag uitgezonden vanaf 1 uur. En aankomende zondag wordt die documentaire vanaf 8 uur nog de hele dag herhaald. Je ziet dus de twee hoofdrolspelers, maar vooral Wouter Versteeg in de hoofdrol. En het gaat over eenzaamheid bij ouderen. Maar je ziet ook dat heel veel jongeren bezig zijn met oudere mensen op een hele leuke manier. Want het is toch fijn dat Tijmen Schorrel, die toen 21 was en nu 26, zo met Wouter kon opschieten. En dat was een hele bijzondere vriendschap eigenlijk. Je kunt het allemaal zien in die documentaire. En laten we dan dat liedje maar draaien, waardoor Wouter altijd heel emotioneel werd. Gordon, kon ik maar even bij je zijn.
3: Kon ik nog maar bij je zijn.

0: Sluit er echt mooi aan met het verhaal even over die oude meneer. En dat hij bij dit liedje echt een beetje moet huilen.
1: Ik wil je zo graag laten zien dat ik nog voel voor jou.
0: De buurtplaat van Gordon, een hele onbedorven Gordon. Nou ja, onbedorven Gordon. Wij gaan richting het nieuws van de 9 uur. Ik ben zo bij terug nog met een uurtje de ochtendshow. En hier is Stef Ekkel, Adelita.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Dorald Negens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
9: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
8: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

laten we het allemaal lekker doen, hè. Zeker met deze aankomende week, mensen. Drie J's geloven het leven. Maandag de 28e. Ik zeg goedemorgen. Nog een uurtje informatie uit je eigen stad. En heel veel lekkere muziek.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma, is dus een hartebreker hier bij Bingo FM. Je zou wel eens zeggen, wat is dat toch een beetje een vervelende tijd op dit moment. Maar er gebeuren ook hele leuke dingen in de stad Utrecht. Goed nieuws. Vrijwilligers hebben de Plusbus weer opgestart. De gemeentebesturen en U Centraal heeft de Plusbus weggezuinigd en bezuinigd. En dat is tot verdriet van heel veel Utrechtse senioren gebeurd. Maar er gaat weer een stichting Plusbus opgericht worden met clubsupport van de Rabobank. Nou ja, dat is toch echt fantastisch eigenlijk. Je kunt stemmen, als je dat wil, op de Rabo-app, op die stichting Plusbus Utrecht. Maar er zijn ook nog andere initiatieven. Daar kwam ik dan weer achter via een andere website. Onder andere Duik. De broers Pim en Tom Bosma, die zijn razend enthousiast over hun U-mobiel. Ze zoeken nu nog een hele groep vrijwilligers om het concept te realiseren. Met een zelf opgezette gratis ophaaldienst voor hulpbehoevende inwoners hopen ze echt een verschil in Vleuten en Meren en Leidse Rijn te maken. Als het aan de broers ligt, rijdt er binnenkort in ieder geval één kleurrijk voertuig met passagiers door Utrecht. En iedereen die we tot nu toe hebben gesproken, die vindt het een super initiatief. Nou, hoe leuk is dat? In het dagelijks leven hebben ze een bedrijf in vastgoedinvesteringen en zeggen ze, daardoor staan we in goed contact met ondernemers uit de buurt en we zijn gevraagd als vertegenwoordigers van Vleuten binnen het ondernemersfonds Utrecht. Nou, ze willen dat gaan doen en ik ben toch heel benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Je kunt het allemaal nalezen op de pagina van Duik. En ze noemen het U-mobiel. En de broers die raakten geïnspireerd door een concept in de buurgemeente IJsselstein. Onze oma maakt er al jaren gebruik van. En dat heet daar de Gouden Koets. Dat is een gratis deur tot... Wat een geweldige naam. Een gratis deur tot deur vervoer voor ouderen door vrijwilligers. Ze worden thuis opgehaald en op hun bestemming afgezet. Nou, het hele verhaal kun je nalezen op de Duik. Maar het is ook goed nieuws. Op de pagina van Utrecht Solidair zeg ik dat je kunt stemmen op de Stichting Plusbus Utrecht met Rabo Club Support. Hoe fijn is dat eigenlijk wel? Wat er allemaal gaat komen, daar hou ik je van op de hoogte natuurlijk. Het is goed nieuws, positief nieuws op deze maandagochtend. Hè? Boom!

Boom. Samuel Welte en Rousseau. Boom, dacht ik in één keer. Ben de verkeersinformatie een beetje vergeten. Kan gebeuren. A2, er staat 4 kilometer file Utrecht richting Amsterdam. Tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijn tunnel. Als je op dit moment aan het autorijden bent. A12, Utrecht richting Den Haag. 5 kilometer file tussen de Meren en Woerden. De andere kant op Den Haag richting onze mooie stad. 4 kilometer file tussen Bodegraven en datzelfde Woerden. Dan de A27, Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorkum en Linksmond. En de andere kant op, langs Overvecht. 9 kilometer file op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En dat zijn op dit moment de belangrijkste files. Die ene nog heb ik, zoals elke ochtend eigenlijk wel. A28, 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Dat is zo'n beetje het file aanbod. En het valt eigenlijk reuze mee, zei ik al. Tijd voor de bingo's.

Ja, Houdini, de beroemde ontsnappingsgoochelaar. We hadden natuurlijk Fred Kaps in Utrecht. Hè. Vanaf Kanalenland een van de beroemdste goochelaars ooit. Hans Klok heeft nog wat mogen kopen van Fred Kaps. Want die trucs worden onderling verkocht. Houdini, de grote ontsnappingskunstenaar. Mensen, ik vind altijd zo leuk. Ja, er was een heleboel ophef over dit weekend. Een of andere burgemeester in het land. Die wil niet meer op bezoek gaan met mensen die 60 jaar getrouwd zijn. Dan moet je eerst 70 jaar getrouwd zijn of zo. Een hele ophef over. Ik heb niet zoveel met lintjes en burgemeesters die op bezoek komen. En dat soort dingen. Maar goed, er zijn altijd wel ook leuke berichten. En sommige mensen vinden het wel heel belangrijk. Zoals 60 jaar terug ook Willem van Leusden ontving toen de zilveren stadsmedaille van Utrecht. Nou, is dat leuk of is dat niet leuk? Enige wat ik ooit in de politiek in Utrechtse gemeenteraad letterlijk echt werkelijk in mijn uppie heb bereikt, is dat onze eigen Herman Bikine stadsbeeld heeft gekregen. En daar ben ik nog steeds trots op. Nou, Willem van Leusden kreeg 60 jaar de zilveren stadsmedaille. Die had je toen nog. En meneer de Ranitz, burgemeester van Utrecht, die mocht hem uitreiken. De Utrechtse wethouder van onderwijs en kunstzaken, meneer Van der Vlist, die was er ook nog. En ze hebben de vitale kunstenaar in diens eigen woning in Maarsen komen huldigen. Want ze gingen toen nog langs om dat uit te reiken. Tegenwoordig moet je naar het stadhuis toe, maar toen ging de burgemeester nog op bezoek. Tijdens dat bezoek, dat 60 jaar geleden plaatsvond, ging de stadsmedaille uitgereikt worden aan deze kunstenaar. Dit op grond van de grote culturele verdiensten voor de stad. Maar al dus het Utrechtse Nieuwsblad op 26 september 1966. Ongelooflijk, hè? Hij heeft ook veldingen gemaakt die nog steeds te zien zijn, hoor. En hij was vooral ook een surrealistische tekenaar. En in 1943 heeft hij allerlei mooie etsen gemaakt. En ook zijn vrouwen geportretteerd. Willem van Leusden, dat zeg je waarschijnlijk niets meer. Maar ik vond de berichten leuk genoeg. Zeker de aanleiding van de bericht dat dus een burgemeester niet meer op bezoek wil gaan bij de inwoners die 60 jaar getrouwd zijn. En veel mensen vinden dat toch leuk, weet je wel. En het is toch ook leuk als mensen boven de 100 ook bezocht worden. Want zit zo'n burgemeester nou toch te ullen. Houd toch eens op, joh. Nou, is dat een Utrechts woord? Ullen? Weet ik eigenlijk niet. Het zal wel. Te trutten. Het is een paardenverschut, zouden we in Utrecht zeggen. Als de burgemeester niet meer op bezoek gaat bij mensen die zoveel jaar getrouwd zijn. Een verschutting. Hier is VUF de Kunst. Eén kopje koffie.

John West hoorde hier in de live uitvoering van Wit, Zwart en daarvoor VUF de Kunst en een kopje koffie. Ik ga een bakje koffie halen, want we gaan even naar het nieuws. En ik ben zo weer bij terug. Tot zo, we gaan naar het nieuws.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Leidse Rijn is gisteravond opgeschrikt door een explosie. Die ontploffing heeft schade veroorzaakt bij een woning aan de Emiel Hullebroekstraat, vooral aan de voordeur en de ruiten. Ook een scooter die voor de deur geparkeerd stond is beschadigd. Een dader is nog niet gevonden en de politie doet onderzoek. Een meerderheid van de ouderen die na een val in het ziekenhuis terechtkomt, heeft ernstig letsel. Het gaat om 80% van de ouderen die in het ziekenhuis komt na een val, meldt Veiligheid NL. De valpreventieweek begint en ouderen kunnen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.
4: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. En krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
3: En ze kunnen ook een enquête invullen om te zien hoe groot hun valrisico is. De gemeente gaat de wijkaanpak Samen voor Overvecht niet aanpassen, ondanks problemen in de wijk. Wel komen er extra opruimdagen. Ook wil de gemeente zich nog meer richten op een groep jongeren die de overlast veroorzaakt. Meerdere partijen hadden vragen gesteld over de wijk, omdat bewoners veel last hebben van jongeren die zich misdragen, van troep op straat en van straatracen. In Utrecht is een inbreker aangehouden met hulp van een politiehond. Een getuige zag een verdachte situatie bij een winkel in het centrum van de stad. En toen de politie daar aankwam, werd die man snel gevonden, maar zonder zijn inbrekersgereedschap. Hond Jack die vond met zijn speurdeus de tas met spullen weer snel terug. Dan het weer, vrij veel bewolking met af en toe wat regen en het wordt vanmiddag 22 graden.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

André Hazes, ja, heeft voor volgend jaar ook als optredens afgezegd. Ellendig of wat hij allemaal meemaakt. Nou ja. Komende dagen hebben we een temperatuur die zich ronduit na zomers mag noemen. Na zomer moet je eigenlijk zeggen. En het is af en toe een klein spatje hier en daar. Dat gaat vandaag ook plaatsvinden. Na zomer moet je eigenlijk zeggen. En het is af en toe een klein spatje hier en daar. Dat gaat vandaag ook plaatsvinden. Maar het is sowieso perfect weer. Maar vandaag nog 21 graden. Dan morgen naar de 26 graden. En dan zouden we woensdag wel eens zo richting de 28 graden kunnen gaan. Hoe lekker is dat, joh? Nou ja, vandaag dus 21 graden en een heel klein... Ja, als er een spetter valt, is het echt van... Kijk, spetter. Zuidwestenwind 1, dus bijna geen wind. En morgen is er een oostenwind. En die oostenwind, die houdt woensdag ook aan. En dan gaan we donderdag naar het zuiden qua wind. Dan gaat er ietsje meer regen vallen. Maar je mag het echt een geweldige nazomer noemen. Dus laten we van genieten, mensen. En ook van de muziek, hè. Ik heb Justin Wild, Cheerio, Raccoon, nieuwe single, Dicht bij het vuur. Maar ik begin met Cindy, Lieveling.

Cindy en lieveling. Nou, stelletje lievelingen van me. De A27, daar staat toch 6 kilometer file op weg naar Utrecht tussen Gorinchem en Lexmond. En de andere kant op 6 kilometer file tussen Bilthoven en Knopert Lunette. En de A28, 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Weer de Sethoogenbosch rijden, dan is er een heel veel wegwerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht bij Culemborg richting Sethoogenbosch op de A2. Ik zeg het maar even, want daar zijn we ook te ontvangen via de app. Trouwens, sowieso wereldwijd hoor. Hier is een nieuwe single van Raccoon, Dicht bij het vuur.

Just on the Wild. Cheerio. Vanaf aankomende 1 december worden 108 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Huis aan de Vecht in de Costa Rica. Mijn moeder heeft er nog gewoond totdat ze overleed. Hartstikke leuk huis, hoor. Opvang die duurt naar verwachting tot september 2028. En voor de opvang worden 3 verdiepingen van het gebouw verbouwd. Gemeente Utrecht gaat de 11e, 12e en 13e verdieping van Huis aan de Vecht gebruiken voor de opvang. Ja, maar moeder die zat heel hoog op een van de hoogste verdiepingen. Die verdiepingen die staan momenteel leeg en de verbouwing die blijft beperkt, zo laat de gemeente weten in een wijkbericht aan de omwonenden en ondernemers. Oekraïners die vanaf aankomende december daar komen wonen, die verblijven volgens de gemeente al langer in Utrecht. Een deel van hen werkt, gaat naar school of heeft andere vormen van dagbesteding. Huis aan de Vecht wordt gehuurd door Action Continu. En in het gebouw zijn momenteel kamers voor ouderen en ruimtes voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. En omdat verschillende groepen het gebouw gebruiken, maakt Action Continu en de gemeente Utrecht afspraken over onder meer beheer, begeleiding, toezicht en het gebruik van de gezamenlijke ruimtes. En daarmee willen ze zorgen voor een veilige en leefbare woonomgeving. Ja, er is daar ook een winkeltje en een gezamenlijke ruimte. Je kunt er een kopje koffie bestellen enzovoort enzovoort. Nou ja, er komt een inloopavond nog, waardoor de buurtbewoners even een kijkje kunnen nemen in Huis aan de Vecht. En de gemeente organiseert ook nog een inloopbijeenkomst waar onder meer informatie over de opvanglocatie wordt gegeven. En omwonenden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. Huis aan de Vecht, ja, die bovenste verdiepingen, maar moeten die wonen dan? Maar er komen dus nu Oekraïense vluchtelingen een tijdje te wonen. Misschien mixt dat hartstikke goed, hoor. Ik ben heel erg benieuwd wat daar gaat gebeuren. Het staat allemaal op de pagina van Duik. Daar kun je nalezen. Hier is het goede doel. Waar is hier de nood uitgaan?

0: Ja, bij Huis van de Vecht weet ik het wel. Aan de achterkant zijn trappen naar beneden. Van die wenteltrappen. Ach ja. Mensen, ik neem de nooduitgang. Want dit was de ochtendshow voor deze maandag, de 28e. Straks John Schaap, daarna onze eigen Henry Lawrence en Kevin. En ik wens je een hele fijne dag. Ik heb René Kast toch voor je als toetje.
1: Soms zie ik ze lopen.
0: Fijne dag. Soms

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat dat voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

voor kleren zitten, Gerard Joling. Zijn creditkaart van staal. Dat is de nieuwe single van Gerard. En over folders lopen gesproken. Dat deed ik in mijn jeugd ook. Ik liep het Zuilens Nieuwsblad van

Je geeft hem een vinger bij, pakt je hele hand. Jannes, wil je elke dag een beetje meer? Je krijgt bij Bingo FM meer Nederlandse sterren. En de volgende staat al voor je klaar. Het is Robert Pater die ons vanmorgen iets

0: vandaag.
1: Het is 10:55.
2: Alles wat ik doe, doe ik voor jou.
1: Ik doe het voor jou vanmorgen tot aan de lunch. Leuke muziek draaien. Van Levenslied tot Nederpop. Grap Dame en Rob van Douw. Het zijn twee muzikale vrienden. Je hoort ze naar replay.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Leidse Rijn is gisteravond opgeschrikt door een explosie. Die ontploffing heeft schade veroorzaakt bij een woning aan de Emiel Hullebroekstraat, vooral aan de voordeur en de ruiten. Ook een scooter die voor de deur geparkeerd stond is beschadigd. Een dader is nog niet gevonden en de politie doet onderzoek. Een meerderheid van de ouderen die na een val in het ziekenhuis terechtkomt, heeft ernstig letsel. Het gaat om 80% van de ouderen die in het ziekenhuis komt na een val, meldt Veiligheid NL. De valpreventieweek begint en ouderen kunnen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.
4: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. En krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
3: En ze kunnen ook een enquête invullen om te zien hoe groot hun valrisico is. De gemeente gaat de wijkaanpak Samen voor Overvecht niet aanpassen, ondanks problemen in de wijk. Wel komen er extra opruimdagen. Ook wil de gemeente zich nog meer richten op een groep jongeren die de overlast veroorzaakt. Meerdere partijen hadden vragen gesteld over de wijk, omdat bewoners veel last hebben van jongeren die zich misdragen, van troep op straat en van straatracen. In Utrecht is een inbreker aangehouden met hulp van een politiehond. Een getuige zag een verdachte situatie bij een winkel in het centrum van de stad. En toen de politie daar aankwam, werd die man snel gevonden, maar zonder zijn inbrekersgereedschap. Hond Jack die vond met zijn speurdeus de tas met spullen weer snel terug. Dan het weer, vrij veel bewolking met af en toe wat regen, en het wordt vanmiddag 22 graden.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
5: Schaap. Met John Schaap.

hoorde het nieuws uit de regio. Om 12:30 een nieuw overzicht. Dit was Tino Martin. Hou me vast. Ach, kijk nou, daar is die gekke makelaar. Hij is samen met Richel. Ze gaan een bakkie doen voor morgen. Het hart van Richel.

André Hazes en het gevoelige Wees zuinig op mijn meisje. Een liedje dat hij heeft opgenomen in 1996 voor zijn dochter Nathalie. Roxanne kreeg later haar uitvoering. Technisch was het mogelijk gemaakt om in 2007 een duet met haar vader op te nemen van dit liedje.

Prins, Carlo en Leo met hun eerste hit als Helemaal Holland. Dat eerder stonden ze namelijk al in de top 40 met elkaar als Moolfits. En ja, dat was anderstalige muziek. Later zijn zij dus Nederlandstalig gaan zingen en noemden zich Helemaal Hollands. Heel goed bedacht. Het was in 1982. Toontje Lagen bracht het eerste studioalbum Erop of Eronder uit. En de eerste single van dat album was ook direct een klapper voor ze. Ik

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: reunie.
1: Nee hoor, snelle, ik ben niet bang voor de reunie. Dat lijkt me juist heel leuk. Nieuwe mensen leren kennen die vroeger wel in de klas aanwezig waren. En ik kan natuurlijk altijd zorgen voor de gezelligheid en de muziek tijdens de reunie. Deze van Guus Meeuwis ga ik ook even draaien.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerder de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

geloof niet dat ze het gehoord heeft. Je moet het nog een keer zeggen. En nu uit je tenen. Juist, René Schuurmans. Zo ben je geloofwaardig. Kom bij me terug. Een liedje dat niet van René oorspronkelijk is.

prachtige akoestische uitvoering van de Django Wagner hit Als jij kon voelen. Je voelt hem al in je benen wanneer je dit intro hoort.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee.
1: Je blaadslag lag het best. Ja, Donnie en de René vragen. Ze hebben een bon gepakt. Ja, dit liedje heeft voldoende opgebracht om dat bonnetje te kunnen betalen. Het was een groot succes voor de mannen. Ik hoop dat het snel beter gaat met René Vroger. Hij is in de ziekenboeg. John de Wever op Bingo FM. Na deze van Volumia.

liefst hoor ik John de Bever levensliedjes zingen zoals deze. De eerste albums van John, daar stonden zoveel prachtige stukken op. John zingt deze ook het allerliefste, weet ik van hem. Dit was Als een hemel zonder sterrenlicht. Voor het nieuws van 11:30 pakken we het fotoboek met de drie J's erbij. Een moment van John.

0: Hey, wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemorgen. Leidse Rijn is gisteravond opgeschrikt door een explosie. Die ontploffing heeft schade veroorzaakt bij een woning aan de Emiel Hullebroekstraat, vooral aan de voordeur en de ruiten. Ook een scooter die voor de deur geparkeerd stond is beschadigd. Een dader is nog niet gevonden en de politie doet onderzoek. Een meerderheid van de ouderen die na een val in het ziekenhuis terechtkomt, heeft ernstig letsel. Het gaat om 80% van de ouderen die in het ziekenhuis komt na een val, meldt Veiligheid NL. De valpreventieweek begint en ouderen kunnen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.
9: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. En krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
8: En ze kunnen ook een enquête invullen om te zien hoe groot hun valrisico is. De gemeente gaat de wijkaanpak Samen voor Overvecht niet aanpassen, ondanks problemen in de wijk. Wel komen er extra opruimdagen. Ook wil de gemeente zich nog meer richten op een groep jongeren die de overlast veroorzaakt. Meerdere partijen hadden vragen gesteld over de wijk, omdat bewoners veel last hebben van jongeren die zich misdragen, van troep op straat en van straatracen. In Utrecht is een inbreker aangehouden met hulp van een politiehond. Een getuige zag een verdachte situatie bij een winkel in het centrum van de stad. En toen de politie daar aankwam, werd die man snel gevonden, maar zonder zijn inbrekersgereedschap. Hond Jack die vond met zijn speurdeus de tas met spullen weer snel terug. Dan het weer, vrij veel bewolking met af en toe wat regen en het wordt vanmiddag 22 graden.
10: Schaap met John Schaap.

zat ik regelmatig voor de televisie te genieten van Nederlandse artiesten in het programma Op Volle Toeren. Een van die artiesten, dat was Henk van Broekhoven. We kennen hem als John Spencer. Want onder die naam scoorde hij deze hit Lana. Een klassieker waar John Spencer zijn Nederlandse tekst op schreef. Leslie van den Burg, het is vandaag een bewolkte regenachtige dag bij jou in Spanje. De gasten hebben binnen moeten ontbijten. Je gaat er een administratieve dag van maken. Iedereen een fijne dag. Saludos, Leslie.

Corrie Konings. Ze zong het altijd mee, mijn moedertje. Mooi hè, dit plaatje. Van levenslied op Nederpop. We draaien ze allemaal hier. We zoeken nu de gezelligheid met Monique en Guido. Ze hebben het erg leuk samen in dit liedje. Maar toch vinden zij, als ik het refrein zo hoor, dat ze het beter af alleen hebben. Is

achter het fornuis. Dit liedje bracht hij uit nadat hij een grote hit scoorde over het meisje dat zijn hart op een verjaardagsfeestje had gestolen. Hij liet haar niet meer met rust en ze leefde nog lang en gelukkig. Het lijkt wel een sprookje. Raccoon heeft een nieuw Nederlandstalig liedje uit. Met Dicht bij het vuur gaan ze hoogstwaarschijnlijk een grote hit maken. Net zoals deze. Hier zijn ze met Tijd verliezen.

0: Koen, tijdverlies. We hebben geen tijd te verliezen.
1: Blijf maar even wakker, vriendje. Blijf even wakker nou.
0: Ik kan nog één hit aan je laten horen van Willy Dans. En daarna gaan we lekker lunchen met Henry Verwoerd. Tot morgen.
2: Elke nacht sta ik hier met heel mijn hart. Ga ik alleen op pad, want ik ben een jongen.

0: jongen uit de stad.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dies van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Tom Haver, het duurste van de kaart. Dan zullen we jouw financieel eens even een poot uittrekken hier tijdens de lunch. Nee, rustig al maar, Tom. Het zal allemaal wel goed komen. Zeg Jan Smit, hoe is

Oh, lekker zegt de bingo schrijver deze week. Sven Versteeg, Houdini. Lekker ritmisch verantwoord en zonder brandolie bestendigd. Op het station met de grootste glimlach. Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Met muziek van Roxy Dekker en B.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Bij de explosie van vannacht in Leidse Rijn is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek. De daders die zijn nog voortvluchtig. Door de klap is een woning beschadigd geraakt, vooral de voordeur en ruiten. En ook een scooter die voor het huis stond heeft veel schade. Wie informatie heeft of camerabeelden wordt gevraagd die met de politie te delen. Een kwart van de wethouders in de provincie Utrecht woont niet in de gemeente waar ze werken. Houten maakt het heel bont, daar woont de meerderheid niet in de eigen gemeente, 3 van de 5. Volgens onze verslaggevers zijn daar ook logische verklaringen voor.
2: Soms is het ook zo dat er bijvoorbeeld kinderen op speciaal onderwijs zitten waar je niet zomaar van weg kan. Er wordt gemantelzorgd. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de woningmarkt. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Als je dan denkt, nou, ik heb een prachtige functie als wethouder in pak een beet Renen. Zie er maar eens naartoe te verhuizen. En na een paar jaar is het ook weer voorbij. En dan moet je de hele boel weer verkopen misschien.
1: De wethoudersvereniging die wil dat de regels voor wethouders worden versoepeld. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen naar een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft ook nog een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Dan het weer, afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er ook wat regen vallen. En het is vanmiddag zo'n 22 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is vandaag van Ilse de Lange. Want je weet het, een Nederlands product, niet Nederlandstalig gezongen, dat is een broodje speciaal. Nou, ik heb er eentje gevonden van Ilse de Lange, hoor. No reason to be shy. Je hoeft helemaal niet verlegen te zijn.

goed om te horen. Je hoorde Wolter Kroes trouwens en Viva Hollandia. We zijn er weer bij, dat is prima. Inderdaad zijn we er weer bij. Tot 2 uur met de lekkerste muziek voor jou aan de andere kant van de radio. En tijdens de lunch is het altijd goed voor lijf en leden. Hier is Henk Wijngaard.

Gerrit Snijder, samen met Chick. Dan wordt het heet spijt. Je hoeft geen spijt te hebben om lekker te luisteren hier naar Bingo FM. Want we draaien de lekkerste muziek voor jou. Hier, recht uit het hart van de Domstad. In plaats van Dean Swanders bijvoorbeeld. En Frank van Etten, How am I supposed to live without you?

Kees Roelvink, jij bent mijn alles. Het is maar even dat je het weet. Ze zullen het maar tegen je zeggen op maandagmiddag tussen 12 en 2. Jij? Ja, jij bent mijn alles. Hier is Martijn Fischer op de radio.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
2: De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg, net buiten het dorp, 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritmen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jeffrey Kuipers en ik rot op naar Spanje. Nou, blijf er nog gewoon lekker bij. Tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast aan je lunchpakketje. Mocht het nodig zijn, tenminste. Hier is Danny de Munk. Hij is een man van de wereld. Ik

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Bij de explosie van vannacht in Leidse Rijn is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek. De daders die zijn nog voortvluchtig. Door de klap is een woning beschadigd geraakt, vooral de voordeur en ruiten. En ook een scooter die voor het huis stond heeft veel schade. Wie informatie heeft of camerabeelden wordt gevraagd die met de politie te delen. Een kwart van de wethouders in de provincie Utrecht woont niet in de gemeente waar ze werken. Houten maakt het heel bond, daar woont de meerderheid niet in de eigen gemeente, 3 van de 5. Volgens onze verslaggevers zijn daar ook logische verklaringen voor.
2: Soms is het ook zo dat er bijvoorbeeld kinderen op speciaal onderwijs zitten waar je niet zomaar van weg kan. Er wordt gemantelzorgd. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de woningmarkt. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Als je dan denkt, nou, ik heb een prachtige functie als wethouder in pak een beet Renen, zie er maar eens naartoe te verhuizen. En na een paar jaar is het ook weer voorbij en dan moet je de hele boel weer verkopen misschien.
1: De wethoudersvereniging die wil dat de regels voor wethouders worden versoepeld. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen naar een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft ook nog een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Dan het weer, afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er ook wat regen vallen. En het is vanmiddag zo'n 22 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb zitten snuffelen in die oude platendoos. Want dan kom je regelmatig hele leuke nummers tegen. Nou, ik had vandaag had ik er eentje gevonden trouwens. Van Nico Haak en de Paniekzaaiers.
2: Wij spelen

De bank zitten samen met Robert van Hemert en Rapido. Nou, Rapido, gaan we een andere plaat draaien, want zo gaat het nu eenmaal. De meeste muziek per vierkante meter. Je hoort alleen hier op Bingo FM tijdens de lunch. Iedere dag tussen 12 en 2. Rolling idee. Is ook wel lekker. Dit is

Gordon, kijk niet meer om. Nee, je kunt wel terugkijken, maar je kan beter naar de toekomst kijken. Wat gebeurd is, is gebeurd. Daar praten we niet meer over. Ja, misschien een keer zo tussen neus en lippen door. Dat je denkt van, weet je nog toen? Praten we niet meer over.

0: Nou, dat is goed om te horen, José Sepp. En de liefde die blijft, dat is altijd wel goed om te horen natuurlijk. Ik ga weer buiten spelen en mijn kuiven laten pakken. Straks veel plezier met Lawrence. En dan zie je graag morgen weer.
1: Weet je?

0: Maya, Maya, Maya.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sippy Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In de modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Django Wagner en het Rosenberg Trio met Kali hoorde je hier op Bingo. Hey, goedemiddag, maandag 28 september. Fijn dat je erbij bent. Bingo in de middag. Olé.

blijven de leuke klassiekers, hè, de leuke liedjes op de radio hier op de Stadszender van Utrecht op Bingo FM. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met een uitzondering van ongeveer 6 minuten per dag. Een vuil momentje wat je dan voorbij hoort komen. 3:15 in de middag en 11:15 in de avond. Hoor je nu René Schuurman, Stop de Tijd. En zo dadelijk hoor je de Avenzangers. Bloemen.

0: Een happie, een sappie en een barbecue. Nou ja, dat zijn wel dingen die je nu zou kunnen doen. Het is toch wel nazomer, hè? Lekker. De havenzanger Sirop Bingo. We gaan naar het regionale nieuws binnen nu en een korte 10 seconden.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Bij de explosie van vannacht in Leidse Rijn is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek. De daders die zijn nog voortvluchtig. Door de klap is een woning beschadigd geraakt, vooral de voordeur en ruiten. En ook een scooter die voor het huis stond heeft veel schade. Wie informatie heeft of camerabeelden wordt gevraagd die met de politie te delen. Een kwart van de wethouders in de provincie Utrecht woont niet in de gemeente waar ze werken. Houten maakt het heel bond, daar woont de meerderheid niet in de eigen gemeente, 3 van de 5. Volgens onze verslaggevers zijn daar ook logische verklaringen voor.
4: Soms is het ook zo dat er bijvoorbeeld kinderen op speciaal onderwijs zitten waar je niet zomaar van weg kan. Er wordt gemantelzorgd. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de woningmarkt. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Als je dan denkt, nou, ik heb een prachtige functie als wethouder in pak een beet Renen. Zie er maar eens naartoe te verhuizen. En na een paar jaar is het ook weer voorbij. En dan moet je de hele boel weer verkopen misschien.
3: De wethoudersvereniging die wil dat de regels voor wethouders worden versoepeld. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen naar een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft ook nog een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Dan het weer, afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er ook wat regen vallen. En het is vanmiddag zo'n 22 graden.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

de hemel van Marianne Weber op Bingo FM. Bingo in de middag, de luisternade voor het regionale nieuws. Meer nieuws in onze app en bingofm.nl. Straks na 4 uur uitgebreid bij Kevin Scholten. Onderweg naar huis met Kevin. We gaan naar Peter Beense.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

pakje biertje, vrienden. En ja, over een half uurtje, fout momentje, let me know. Via de app of Lawrence en bingofm.nl. Maar ook via mijn eigen Instagram, @LawrenceNicolaas. Laat maar even van jezelf horen. Zo dadelijk Johan Kettenburg, mijn zoon, naar Henk Dizzel. We gaan naar Zeist. Hij gaat lekker chansen. Zag je staan.

0: Mijn zoon van Johan Gettenburg. En dit is Jenny van der Leek met John Zoet, Moe van de Malibu. En zo dadelijk Fleming met Mart Hoogkamer, 100%.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

100%. 100% van Flemming met Marco Schuitmaker op Bingo. We gaan richting het NOS Journaal van 3 uur. Daarna nog een uurtje Bingo in de middag. Blijf er lekker bij. Ik sluit het uur af met Marco Schuitmaker met Loesoe. Hey, graag tot zometeen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgt op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen de criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Gino Graus, ik ga naar de zon. Leuk dat je er nog bij bent. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Op deze 28 september met over 10 minuten een fout moment. Laat het even weten via lawrence@bingofm.nl of met onze gratis Bingo FM app. Miss Montje onderweg naar Susanna Veldmeijer.

Robert Pater, maar nog steeds zijn we samen. Het is tijd voor een fout momentje. En Linda van der Weijden, dankjewel dat je erbij bent. Je vraagt om Full Garden met Lemon Tree. Wat gebeurt er als je een glas uit je klauwen laat flikkeren?

Een applaus voor Guus Meeuwis. Het is een nacht. We gaan de bubbelbad in met Fransje Bauer. Ja, afgelopen vrijdag hadden Suus en Kevin hem nog aan de telefoon. Hè? Altijd gezellig als je Frans Bauer spreekt. En daarna krijg je het regionale nieuws van 3:30. Komt er ook nog aan hier op Bingo. Tot zo.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
10: Bingo FM met het regionieuws.
11: Goedemiddag. Bij de explosie van vannacht in Leidse Rijn is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek. De daders die zijn nog voortvluchtig. Door de klap is een woning beschadigd geraakt, vooral de voordeur en ruiten. En ook een scooter die voor het huis stond heeft veel schade. Wie informatie heeft of camerabeelden wordt gevraagd die met de politie te delen. Een kwart van de wethouders in de provincie Utrecht woont niet in de gemeente waar ze werken. Houten maakt het heel bond, daar woont de meerderheid niet in de eigen gemeente, 3 van de 5. Volgens onze verslaggevers zijn daar ook logische verklaringen voor.
12: Soms is het ook zo dat er bijvoorbeeld kinderen op speciaal onderwijs zitten waar je niet zomaar van weg kan. Er wordt gemantelzorgd. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de woningmarkt, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Als je dan denkt, nou ik heb een prachtige functie als wethouder in pak een beet Renen, zie er maar eens naartoe te verhuizen. En na een paar jaar is het ook weer voorbij en dan moet je de hele boel weer verkopen misschien.
11: De wethoudersvereniging die wil dat de regels voor wethouders worden versoepeld. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen naar een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft ook nog een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Dan het weer, afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er ook wat regen vallen. En het is vanmiddag zo'n 22 graden.
7: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
10: Bingo in de middag. Met Laurens Nicolaas.

Frans-Duits. Donnie en Frans-Duits op Bingo FM. Voor het regionale nieuws, je weet het, straks na 4 uur... uitgebreid nieuws bij Kevin Scholten. En het laatste nieuws lees je uiteraard ook in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Bonnie Sinclair met Sla je arm om me heen.

Kerstpadoel met Zeg Maar Niets. We gaan naar Gisby, die hoor je nu op Bingo FM. Ik wens je een hele fijne middag. Veel plezier met Kevin Scholten. Hij is jouw gids in de spits. Vanavond om 11 uur gaan we een uurtje het nestje met elkaar in. En anders morgen om 2 uur weer voor Bingo in de middag, hè, de dinsdag editie. Ik zeg zwaai zwaai, bye bye. Een hele fijne middag verder. Bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Hippodrome. Maandagmiddag 28 september 2026. Van harte welkom bij Op Weg Naar Huis. En vandaag een iets andere uitzending dan dat je normaliter van me gewend bent. Want vandaag even geen files en geen nieuws, maar wel de lekkerste Nederlandstalige platen voor tijdens de rit. Net als deze van niemand minder dan Stef Ekkel. En geniet er zonder spijt. Nou, ik hoop dat je genoten hebt van je weekend in ieder geval.

komen allerlei foodstations. En daarnaast een optreden van het Hammers House Band. Ja, was enorm leuk om in ieder geval naar te kijken. En jij, je spreekt nog eens wat collega's, dus hartstikke gezellig. Gisteren even naar de kermis in IJsselstein geweest. Was niet heel bijzonder, maar de kinderen vonden het gezellig. Dus dat is met name het allerbelangrijkste. Daarna nog even een ijsje gegeten en daarna lekker richting huis gegaan. Goed zo, door met de muziek. Vandaag even een extra verdwaalde plaat. En dat met René Vroger. And Just Say Hello.

voor vandaag. Dit was Mieke. Onze liefde, die gaat nooit voorbij. Stond eens even te kijken naar de weervoorspellingen voor de komende dagen. Vandaag ongeveer 22 graden en er kan hier en daar een bui vallen. Morgen gaan de temperaturen omhoog naar temperaturen en waarden rond de 26 graden. Dat gaat woensdag ook nog even aangehouden worden. En donderdag gaan de temperaturen zakken naar zo'n 21 graden en gaat het regenen. Vrijdag ook hier en daar een bui en temperaturen rond de 20 graden. En het weekend temperaturen voorspeld tussen de 20 en de 21 graden. Dus al met al valt het reuze mee. Maar de uitblinkers zijn tot dinsdag en woensdag met temperaturen zo rond de 26 graden. Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30. En daarna ben ik bij je terug met onder andere Wolter Kroes en Lekker in mijn vel. Tot zo!

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Bij de explosie van vannacht in Leidse Rijn is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek. De daders die zijn nog voortvluchtig. Door de klap is een woning beschadigd geraakt, vooral de voordeur en ruiten. En ook een scooter die voor het huis stond heeft veel schade. Wie informatie heeft of camerabeelden wordt gevraagd die met de politie te delen. Een kwart van de wethouders in de provincie Utrecht woont niet in de gemeente waar ze werken. Houten maakt het heel bond, daar woont de meerderheid niet in de eigen gemeente, 3 van de 5. Volgens onze verslaggevers zijn daar ook logische verklaringen voor.
2: Soms is het ook zo dat er bijvoorbeeld kinderen op speciaal onderwijs zitten waar je niet zomaar van weg kan. Er wordt gemantelzorgd. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de woningmarkt. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Als je dan denkt, nou, ik heb een prachtige functie als wethouder in pak een beet Renen, zie er maar eens naartoe te verhuizen. En na een paar jaar is het ook weer voorbij en dan moet je de hele boel weer verkopen misschien.
1: De wethoudersvereniging die wil dat de regels voor wethouders worden versoepeld. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen naar een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft ook nog een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Dan het weer, afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er ook wat regen vallen. En het is vanmiddag zo'n 22 graden.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Dit was Wolf de Groes en vandaag zit ik weer lekker in mijn vel. Ik zat er even een bericht te lezen van gisteren. De politie heeft namelijk een verdachte aangehouden die een inbraak bij een winkel in het centrum van Utrecht wilde plegen. Dankzij politieontjek wist de agenten de zaak rond te krijgen. Hij vond namelijk het materiaal waarmee de verdachte probeerde in te breken. Dat meldt de politie op social media. Hartstikke goed gedaan. En daarentegen altijd fijn als er een politiehond in de buurt is en dan toch even een inbreker van de straat afhaalt. Dus complimenten aan politieontjek. En wij gaan door met een klassieker. En dat doen wij met niemand minder dan Henk Wijngaard. Hij gaat zingen met een vlam in de pijp hier op Bingo.

zangers van Nederland. Dit was Clouseau en ik zing hier op Bingo. En afgelopen weekend is onze muziekredactie erin geslaagd om de planning samen te stellen voor de komende week en ook de nieuwe muziek op een rijtje te zetten. Daar kwam onder andere Clouseau en ik zing uit, maar ook niemand minder dan onze kofferkoning. We hebben het over Robert Pater en soms heb ik heimwee.

En schat, ik ben oké. De vrijwillige brandweer Zuilen bestaat 90 jaar. In het museum van Zuilen is daarom een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het korps van de brandweer. Het werd namelijk in 1936 opgericht met 25 vrijwilligers en bleef na de annexatie van Zuilen door Utrecht in 1954 zelfstandig bestaan. Pas in 2010 ging het korps op in de veiligheidsregio Utrecht en de brandweerpost aan de burgemeester Noorbehuislaan bestaat nog altijd. De tentoonstelling laat onder meer zien hoe de oude voertuigen eruit zagen, de foto's en de verhalen. Het allemaal uit de jaren 90 van brandweer Zuilen. Dus hartstikke leuk. Dus misschien zeker te weten een reden om een keer te gaan kijken. Toch hartstikke interessant. Wij gaan terug in de tijd en dat met Koos Albers. Ik zal je nooit vergeten.

0: vijven. En dat houdt in dat wij richting het NOS-journaal gaan. En daarna ben ik bij je terug met Op Weg naar Huis. Ik laat je achter met deze prachtige plaat van niemand minder dan Jeroen van der Boom. En werd de tijd maar teruggedraaid. Tot zo.
1: We hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies gezegd.

0: Dankjewel. Wauw.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
9: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. En de Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Een Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

plaats. Stond ruim 6 weken in de top 40 en kwam iets hoger dan de 11e positie. Maar ze kregen later wel veel meer naamsbekendheid. Maar het is wel een van de bekendste plaatsen. We hebben het over Doe Maar en 1 Nacht Alleen hier op Bingo FM. De broers Pim en Tom Bosmaar starten een gratis vervoersdienst voor ouderen en mensen die slecht te been zijn. De elektrische huurmobiel moet inwoners thuis ophalen en naar bijvoorbeeld de supermarkt of het winkelcentrum brengen. Ook een ritje voor de gezelligheid is mogelijk en de dienst wordt gefinancierd vanuit het ondernemersfonds en daarnaast al door de gemeente Utrecht. De broers zoeken nu nog een 10 of 12-tal vrijwilligers en die uiteindelijk of een chauffeur willen worden of willen plannen. Als alles volgens plan verloopt gaat de huurmobiel de komende maanden rijden. En ja, het is natuurlijk een prachtig initiatief. En zeker om uiteindelijk oudere mensen, maar ook mensen die slecht te been zijn, ja, toch van A naar B te kunnen brengen. Dus hartstikke goed gedaan. En ja, als je het nodig hebt inderdaad, je kan zeker bij Pim en Tom terecht. Vloed door met Wesley Klein en het White White.

Busy en Anne. We waren gisteren op de kermis in IJsselstein. En misschien herken je het wel. Ik ging met mijn dochter samen in een achtbaan. Maar die achtbaan ging tijdens de rit al rondjes draaien. Dan moet ik eerlijk zeggen, sinds ik wat ouder ben geworden... en ik ben zeker te weten gaan houden lul, want ik ben pas 38 jaar oud. Maar dat rondjes draaien, ik vind er echt geen reet meer aan. Maar er zat iemand achter mij en je zit eigenlijk met z'n vier in een karretje... en dan zat je eigenlijk met de ruggen naar elkaar toe. En aan de andere kant zat er ook een wat zwaarder iemand, dus geen kind zo gezegd. En wij bleven toch echt wel flink wat rondjes draaien. En toen dat ding klaar was, ik was blij dat ik eruit kon. Jeetje mina, wat een gedoe. En ik heb uiteindelijk met mezelf afgesproken... dit soort dingen gaan we niet meer doen. Maar daarentegen heb je alles voor je kind over. En als je kind er dan met een big smile uitkomt...

Davina Michel. Inmiddels is het 6:07. En wij gaan mijn favoriete plaat voor vandaag draaien. En dat doen we met een wat onbekende plaat van André Hazes. Al hoop ik dat er mensen zijn die deze plaat uit volle borst kunnen meezingen. Hier is die met Het Hoeft Niet Meer hier op Bingo FM.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten. Bingo FM met het regionieuws.
3: Een Utrechter die zijn ex-vriendin stalkte en bedreigde is veroordeeld tot een celstraf van 5 maanden en een contact- en gebiedsverbod. De 32-jarige man werd een jaar geleden ook al veroordeeld voor mishandeling van de vrouw, maar hield zich niet aan het contactverbod dat hij toen kreeg. Begin dit jaar wist hij het huis van zijn ex in Houten binnen te komen en sloot zich op in de badkamer. De politie moest hem daar weghalen. De man heeft psychische problemen en moet zich daarvoor verplicht laten behandelen. En hij mag ook 3 jaar lang geen contact met zijn ex hebben en moet uit de buurt van haar huis blijven. De man zat de celstraf al uit in voorarrest en hoeft daarom niet terug de gevangenis in. Handhavers van de gemeente Utrecht die houden de komende periode meer toezicht rond de Utrechtse fietspaden. Dat heeft onder meer te maken met de drukte in de stad in deze periode van het jaar. Vooral rond station Utrecht Centraal en op de fietsroutes vanuit bijvoorbeeld de wijk Leidse Rijn is het soms druk. En ook op verlichting wordt extra gelet. Het is 's ochtends al een stuk later licht en 's avonds gaan de straatlantaarns al veel eerder aan. De boete voor rijden zonder licht is €75 en voor door rood rijden €120. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen in een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft verder een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Utrecht krijgt tientallen nieuwe straatnamen met vergeten groenten, vrouwelijke jazzartiesten en verzetsvrouwen. Dat staat in het jaarverslag van de commissie die daarover gaat. In de nieuwe wijken kunnen dus de Pastinaak of Meiraapstraat komen en de Hannie Schaftsingel. Bij het kiezen van de nieuwe namen wordt onder meer gelet op de verhouding tussen mannen en vrouwen. En ook moet de naam goed uit te spreken zijn en mag het niet lijken op bestaande namen. Uiteindelijk beslist het college over de definitieve straatnamen. Het weer dan nog. Vanavond kans op een bui en vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen veel zon en dan wordt het zo'n 25 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: nummer 1 hit. Dit was muziek van die Berense en terug in de tijd hier op Bingo FM. Het laatste half uur van op weg naar huis is ingegaan. Zo om 6 uur tijd voor Bingo non-stop. En vanavond rond de klok van 7 uur kan je luisteren naar Utrecht Sociaal. Nee, dat is trouwens niet om 7 uur vanavond, maar om 8 uur vanavond. Daarna nog een paar uur tijd voor Bingo non-stop. En vanavond rond de klok van 11 uur, dan ga jij heerlijk naar bed. En dat met Loris Nicolaas op de radio.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

terug naar 1965 en dat met het cocktailtrio. Hey, hey, hey. Ik hoor sommige mensen aan de andere kant van de radio denken, wie zijn dat dan? Ja, af en toe wel leuk hè. Zo'n klassieker te draaien hier op Bingo FM, jongens van Levens, die tot ene pop. En hier is Robert Leroy.

is gemaakt als speciaal eerbetoon en onderdeel van de 35-jarige jubileumaflevering. En dat van de populairste soapserie van Nederland. We hebben het over goede tijden, slechte tijden. En in deze soapserie werd namelijk op dat moment ook afscheid genomen van Laura, die al vanaf begin af aan meedeed aan deze soapserie. Goed zo, goede tijden, slechte tijden, daar hadden we het over. En dit waren Babette van Veen en Soy Kroon. En dit is mijn verdwaalde plaat. Hier is Pussycat en de Mississippi.

Vera Joling, zijn nieuwe single hier op Bingo FM. Het zit erop voor deze maandagmiddag. Ik wens je veel plezier zo met de non-stop. Bij Utrecht Sociaal en nog niet te vergeten bij Loris Nicolaas. En ikzelf meld mij morgen weer rond de klok van 4 uur. Met een nieuwe aflevering van Op Weg naar Huis. En dan kijken we zeker te weten even naar de situatie op de weg. En wat er nog meer is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik laat je achter met een oude plaat van René Vroger. Nu gezongen door Chris Haverman. Ik zie het wel zitten. Ik

0: Salto FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een Utrechter die zijn ex-vriendin stalkte en bedreigde is veroordeeld tot een celstraf van 5 maanden en een contact- en gebiedsverbod. De 32-jarige man werd een jaar geleden ook al veroordeeld voor mishandeling van de vrouw, maar hield zich niet aan het contactverbod dat hij toen kreeg. Begin dit jaar wist hij het huis van zijn ex in Houten binnen te komen en sloot zich op in de badkamer. De politie moest hem daar weghalen. De man heeft psychische problemen en moet zich daarvoor verplicht laten behandelen. En hij mag ook 3 jaar lang geen contact met zijn ex hebben en moet uit de buurt van haar huis blijven. De man zat de celstraf al uit in voorarrest en hoeft daarom niet terug de gevangenis in. Handhavers van de gemeente Utrecht die houden de komende periode meer toezicht rond de Utrechtse fietspaden. Dat heeft onder meer te maken met de drukte in de stad in deze periode van het jaar. Vooral rond station Utrecht Centraal en op de fietsroutes vanuit bijvoorbeeld de wijk Leidse Rijn is het soms druk. En ook op verlichting wordt extra gelet. Het is 's ochtends al een stuk later licht en 's avonds gaan de straatlantaarns al veel eerder aan. De boete voor rijden zonder licht is €75 en voor door rood rijden €120. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen in een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft verder een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Utrecht krijgt tientallen nieuwe straatnamen met vergeten groenten, vrouwelijke jazzartiesten en verzetsvrouwen. Dat staat in het jaarverslag van de commissie die daarover gaat. In de nieuwe wijken kunnen dus de Pastinaak of Meiraapstraat komen en de Hannie Schaftsingel. Bij het kiezen van de nieuwe namen wordt onder meer gelet op de verhouding tussen mannen en vrouwen. En ook moet de naam goed uit te spreken zijn en mag het niet lijken op bestaande namen. Uiteindelijk beslist het college over de definitieve straatnamen. Het weer dan nog. Vanavond kans op een bui en vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen veel zon en dan wordt het zo'n 25 graden.
0: Bingo non-stop.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: op zoek naar kwaliteit? Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
1: Effedimmen.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
9: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
8: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
10: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
8: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een Utrechter die zijn ex-vriendin stalkte en bedreigde is veroordeeld tot een celstraf van 5 maanden en een contact- en gebiedsverbod. De 32-jarige man werd een jaar geleden ook al veroordeeld voor mishandeling van de vrouw, maar hield zich niet aan het contactverbod dat hij toen kreeg. Begin dit jaar wist hij het huis van zijn ex in Houten binnen te komen en sloot zich op in de badkamer. De politie moest hem daar weghalen. De man heeft psychische problemen en moet zich daarvoor verplicht laten behandelen. En hij mag ook 3 jaar lang geen contact met zijn ex hebben en moet uit de buurt van haar huis blijven. De man zat de celstraf al uit in voorarrest en hoeft daarom niet terug de gevangenis in. Handhavers van de gemeente Utrecht die houden de komende periode meer toezicht rond de Utrechtse fietspaden. Dat heeft onder meer te maken met de drukte in de stad in deze periode van het jaar. Vooral rond station Utrecht Centraal en op de fietsroutes vanuit bijvoorbeeld de wijk Leidse Rijn is het soms druk. En ook op verlichting wordt extra gelet. Het is 's ochtends al een stuk later licht en 's avonds gaan de straatlantaarns al veel eerder aan. De boete voor rijden zonder licht is €75 en voor door rood rijden €120. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen in een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft verder een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Utrecht krijgt tientallen nieuwe straatnamen met vergeten groenten, vrouwelijke jazzartiesten en verzetsvrouwen. Dat staat in het jaarverslag van de commissie die daarover gaat. In de nieuwe wijken kunnen dus de Pastinaak of Meiraapstraat komen en de Hannie Schaftsingel. Bij het kiezen van de nieuwe namen wordt onder meer gelet op de verhouding tussen mannen en vrouwen. En ook moet de naam goed uit te spreken zijn en mag het niet lijken op bestaande namen. Uiteindelijk beslist het college over de definitieve straatnamen. Het weer dan nog. Vanavond kans op een bui en vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen veel zon en dan wordt het zo'n 25 graden.
0: Bingo non-stop.

0: via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog, vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Van levenslied tot nederpop, alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht, Bingo FM. Goedenavond, luister naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Mijn naam is Timo Reineveld en mijn studio is aangeschoven Claire van Daal. Zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival, wat dit jaar weer plaatsvindt in Utrecht, deze week zelfs. Want elk jaar wordt Utrecht ongedood tot filmhoofdstad van Nederland. En ja, deze week vindt dus de 46e editie plaats, waar Claire ons alles over gaat vertellen. Claire, een hele goede avond.
1: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
0: Ja, goed. Een jaartje later weer. Hè? En 46e editie van het filmfestival. Allereerst het filmfestival. Wat is dat eigenlijk?
1: Nou, wat je al zei, we bestaan 46 jaar in 1981 opgericht door Jos Stelling. En het is eigenlijk het centrale moment van ruim een week dat de Nederlandse film digitale cultuur hartstikke centraal staat. En dat in het midden van het land, Utrecht.
0: Nou, mooi is dat het gekozen, toch?
1: Zeker weten, zeker weten.
0: En afgelopen vrijdag was het aftrappen. En heel deze week staat Utrecht in het teken van de Nederlandse film.
1: Dat klopt.
0: En waar moet ik aan denken dan? Staan filmhuizen open? Of?
1: Heel veel. Wij zitten in de stad Schouwburg. In de Blauwe Zaal is veel te zien. Heel veel bijeenkomst ook in de Schouwburg naast vertoningen. Wij zitten in Kinepolis. We zitten in de Sien. Op heel veel plekken. En vergeet ook niet de bibliotheek Neude, waar Storyspace de expo is van digitale cultuur.
0: Ik wilde bijna vragen, waar zijn jullie niet?
1: Nou, we zijn eigenlijk nog op veel meer plekken. We zijn bijvoorbeeld in de Helling. We zijn in de Willig in Oost. We zijn bij de Nijverheid. Inderdaad, wat je zegt, waar zijn jullie niet in Utrecht?
0: En waarom is het zo belangrijk dat er deze week expliciet aandacht wordt besteed aan Nederlandse film?
1: Het is gewoon een ontzettende mooie kunstvorm. Het is een vorm waarbij het is film, daar kunnen mensen bij genieten, bij lachen, bij huilen, bij alle emoties kun je beleven bij film. En daarom is het zo ontzettend belangrijk.
0: Ja. En waarom vindt het evenement juist in Utrecht plaats van alle steden in Nederland?
1: Nou, het is ooit in Utrecht begonnen en we hebben eigenlijk nooit een reden gehad om weg te gaan. Natuurlijk wel, dat noem ik toch maar even, heel jammer dat de gemeente Utrecht ons niet de subsidie heeft verleend 2 jaar geleden, ja, voor de 4 jaar. Wij blijven overeind, maar het is lastig. En nou ja, we laten zien wat we in ieder geval wel nog doen allemaal.
0: Ja, en heel veel organisaties zitten ermee dat toch wel die subsidieregeling, fondsen, dat toch wel lastig,
1: ja,
0: is om
1: fondsen worden overvraagd. Ja. Dus ook voor ons. Wij zijn super dankbaar dat we fondsen hebben, dat we partners hebben, dat het Rijk en de provincie ons ondersteunt. Maar het is echt ongelooflijk belangrijk, want het is wat je zegt, cultuur wordt steeds minder ondersteund, steeds minder vanzelfsprekend gevonden. Ja, terwijl zonder cultuur zijn we met z'n allen helemaal nergens.
0: Nee, inderdaad. En zeker Nederlandse film, daar is gewoon cultuur, creativiteit. En misschien ook wel een bijdrage van de gemeente Volt extra belangrijk.
1: Zeker weten.
0: Om stand te houden.
1: Precies, zeker weten. Ja, kan ik alleen maar bevestigen.
0: Ja, ja. Nou, we gaan het zo verder over dit mooie onderwerp, waaronder ook dus het thema waar jullie aandacht gaan besteden dit jaar.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal met vandaag bij onze studio Claire van Daal. Zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival in Utrecht, dat deze week nog plaatsvindt in Utrecht. En Claire vertelde al, Utrecht wordt dus omgedoopt tot filmhoofdstad van Nederland. Jullie koppelen ook elk jaar een thema, hè, volgens mij, eraan.
1: Klopt, en dit jaar is ons thema vuur. Dat is eigenlijk, de makers die werken gewoon echt met passie, staan in vuur en vlam voor hun product. En dan moet ik nog erbij vertellen, de wereld staat in de fik. Daar besteden we ook aandacht aan bij verschillende vertoningen en nagesprekken.
0: Dan negatieve zin, hè, neem ik aan.
1: Ja,
0: ja,
1: dat,
0: wat er allemaal gebeurt.
1: En dat moeten we doen. Ik bedoel, we staan midden in de wereld, dus moeten hier ook aandacht aan besteden. Mm-hmm. Maar personages in Boomers, die staan in de fik van liefde voor elkaar. Ja. Ook die films kun je bij ons zien.
0: Even terug erop, waarom is het belangrijk voor een Nederlandse film om aandacht te besteden aan wat er allemaal gebeurt in de wereld?
1: Omdat we niet in een bubbel willen leven. Dat doen filmmakers niet, dat doet het festival niet. Makers maken zich gewoon terecht druk om wat er gaande is. We hebben een korte film over twee broers. Eentje woont in Nederland, eentje woont in Oekraïne. Wil niet weg uit Oekraïne, terwijl zijn broer hem komt halen als het ware. Ja. We hebben House of Hope, is maar een voorbeeld. Over een school die kinderen probeert in vrede op te voeden. Terwijl met die film is begonnen voor 7 oktober. Nou, we krijgen alles te zien. Nou, bij het nagesprek zijn bijvoorbeeld Anja Meulenbelt en Kifa Alouche aanwezig. Mm-hmm. Nou, kom vooral allemaal om het ook daarover te hebben. En genoeg om je bij te ontspannen. Zo hebben we ook alle dansfilms verzameld. Alle animatiefilms in blokken verzameld. Je kunt de diepte in, serieuze onderwerpen aantreffen en maar je ook ontzettend vermaken bij wat we aanbieden.
0: Mm. En je noemde inderdaad wel vuur, een beetje negatief gezien, dat het aspect wat vuur biedt. Maar vuur kan ook een positief aspect bieden.
1: Maar dat is wat ik vertelde ook over de makers die altijd vol vuur hun werk maken. Of dat nou een romantische komedie is, of een documentaire over een wat zwaarder onderwerp. En denk ook bijvoorbeeld, nou, dat vertelde ik net al, aan personages in films of in speelfilms of in documentaires die ergens helemaal voor gaan. Hmm. Dat is ook vuur.
0: Ja, inderdaad. Hè. Heb je nog een film waar je echt naar uitkijkt tot en met vrijdag?
1: Zoveel. Dat zijn al meer dan 200. We hebben ze niet voor niks geselecteerd. Onze première films, die zijn ook na vandaag nog te zien. Als ik denk aan Spinoza, Stand Up, aan Tout Direction. Maar er zijn ook films die hier voor een première zijn gegaan. Kijk wanneer Downtown nog draait. En verder is het heel goed om te weten na maandag, want op zaterdag worden de nominaties bekendgemaakt. Wij laten ook de genomineerde speelfilms en lange documentaires zien. Dus als je denkt van, ik weet niet goed wat te kiezen. Nou, dat hebben anderen voor je gedaan. Kijk dus op onze website welke films dat zijn geworden. Genomineerd blokken.
0: Ja, jullie website, kan je even opnoemen?
1: Ja hoor, dat is www.filmfestival.nl.
0: En vanuit daar kunnen mensen ook tickets bestellen, meer informatie vinden.
1: Klopt.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ga zeker een kijkje nemen.
1: Fijn.
0: We gaan het zo hebben over de Gouden Kalven. Ook een belangrijk thema, hè, rondom het Nederlands Filmfestival. Maar meer erover, naar de muziek.

0: gewone gast. Utrecht Sociaal met vanavond bij ons in studio aangeschoven. Claire van Daal, zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Wat heel deze week nog, tot met vrijdag eigenlijk nog, plaatsvindt in onze prachtige stad. En Claire, wat net al eventjes over, hè? Het thema dit jaar is dus vuur. Mooi thema, ook een ingrijpend thema wel om extra aandacht aan te besteden. Maar waar het filmfestival ook aandacht aan besteedt, is de Gouden Kalveren die uitgereikt worden. Wat zit er achter deze naam?
1: Nou, dat is ooit bedacht, helemaal bij het begin van het festival. Venetië heeft zijn Gouden Leeuw. Berlijn heeft zijn Gouden Beer. Maar ja, als je aan Nederland denkt, denk je toch aan de koeien en kalveren in de wei. Mm-hmm. Vandaar het Gouden Kalf. Dat
0: is eigenlijk een beetje als een soort van verwijzing naar de Nederlandse cultuur misschien wel, dat kalf.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: En tijdens de Gouden Kalf worden dus elk jaar weer nieuwe filmmakers in het zonnetje gezet, hè?
1: Ja, niet alleen met de Gouden Kalveren, maar we hebben ook elk jaar worden prijzen uitgereikt voor de afstudeerfilms van de verschillende academies. De gemeente Utrecht heeft nog steeds de filmprijs van de stad Utrecht. Mm-hmm. En dat gaat naar degene die het beste regiedebuut heeft gemaakt. Mm-hmm. Dus heel veel aandacht voor nieuwe makers, aanstormend talent.
0: Ja, nou, hartstikke mooi dat het ook aandacht aan besteed wordt in deze week. En welke films zijn geselecteerd voor de Gouden Golfcompetitie dan, 2026?
1: Die kan ik niet allemaal opnoemen. Er zijn 87 titels die zijn geselecteerd.
0: Nou, we hebben
1: verschillende
0: even,
1: competities. Van dramaserie tot speelfilm, korte film, tot lange documentaire, digitale cultuur. En binnen die categorieën zijn ook nog meerdere kalveren te verdienen.
0: Er zijn er een paar die extra uitblinken misschien wel, volgens jou?
1: Nou, wat het vaakst het meest blijft hangen zijn de speelfilms. Die gaan of genomineerd worden, dan wel gaan winnen. Mm-hmm. Maar ja, ik roep echt het publiek op om heel goed op te letten wat er ook in de andere categorieën gebeurt. Al is het maar om te kijken van, hey, kan ik die nog terugzien? Draaien die nog in die bioscoop? Gaan die draaien? Dus kijk vooral naar alle categorieën. Er zit zoveel moois bij en ik kan het weten.
0: Alle categorieën die er zijn, heel goed. En wanneer worden de nominaties voor de winnaars bekendgemaakt?
1: Nou, die werden afgelopen zaterdag bekendgemaakt. Mm-hmm. En de nominaties. En dan op 2 oktober, dan is het gala van de Nederlandse film. Mm-hmm. Het EY Gouden Kalveren Gala.
0: Ja, dus aanstaande vrijdag, hè?
1: Ja.
0: En waar vindt dat plaats?
1: In de stad Schouwburg vindt dat plaats.
0: Oh, dat is een hele mooie plek.
1: Hele mooie plek. Er worden, ik zou je zeggen, al weeklang voorbereidingen voor getroffen.
0: Dus de rode loper zat zeker uit?
1: Wie kijkje wil nemen. We hebben ook in de stad Schouwburg gewoon een punt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Mm-hmm. Op heel veel momenten van de dag. En kom kijken, want er is al heel veel. Er is gewoon heel veel te zien.
0: Ja.
1: En er staat ook een filmcontainer op het Lucas Bolwerk. En genoeg te genieten.
0: Ja, genoeg te genieten. Ook met de mooie Gouden Kalf. Ook staat een hele grote Gouden Kalf in de stad, hè?
1: Ja, dat is dat kalf. Nou, het staat niet in de stad. Het staat op het Lucas Bolwerk.
0: Ja,
1: en dat is afgelopen. Dan moet ik het even goed zeggen. Alle dagen lopen nu door elkaar, zal ik je zeggen.
0: Maakt helemaal niet uit. Het is een drukke week.
1: Dat is op. Dan was het woensdag 23 september is dat geplaatst.
0: Ja, inderdaad. Nou, als je dadelijk op de foto mee wil gaan, dan ook zeker daar een kijkje nemen. Hè?
1: Zeker doen.
0: Ja. Nou, meer zo meteen over het Nederlands Filmfestival, wat deze week nog plaatsvindt na de muziek.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een Utrechter die zijn ex-vriendin stalkte en bedreigde is veroordeeld tot een celstraf van 5 maanden en een contact- en gebiedsverbod. De 32-jarige man werd een jaar geleden ook al veroordeeld voor mishandeling van de vrouw, maar hield zich niet aan het contactverbod dat hij toen kreeg. Begin dit jaar wist hij het huis van zijn ex in Houten binnen te komen en sloot zich op in de badkamer. De politie moest hem daar weghalen. De man heeft psychische problemen en moet zich daarvoor verplicht laten behandelen. En hij mag ook 3 jaar lang geen contact met zijn ex hebben en moet uit de buurt van haar huis blijven. De man zat de celstraf al uit in voorarrest en hoeft daarom niet terug de gevangenis in. Handhavers van de gemeente Utrecht die houden de komende periode meer toezicht rond de Utrechtse fietspaden. Dat heeft onder meer te maken met de drukte in de stad in deze periode van het jaar. Vooral rond station Utrecht Centraal en op de fietsroutes vanuit bijvoorbeeld de wijk Leidse Rijn is het soms druk. En ook op verlichting wordt extra gelet. Het is 's ochtends al een stuk later licht en 's avonds gaan de straatlantaarns al veel eerder aan. De boete voor rijden zonder licht is €75 en voor door rood rijden €120. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen in een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft verder een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Utrecht krijgt tientallen nieuwe straatnamen met vergeten groenten, vrouwelijke jazzartiesten en verzetsvrouwen. Dat staat in het jaarverslag van de commissie die daarover gaat. In de nieuwe wijken kunnen dus de Pastinaak of Meiraapstraat komen en de Hannie Schaftsingel. Bij het kiezen van de nieuwe namen wordt onder meer gelet op de verhouding tussen mannen en vrouwen. En ook moet de naam goed uit te spreken zijn en mag het niet lijken op bestaande namen. Uiteindelijk beslist het college over de definitieve straatnamen. Het weer dan nog. Vanavond kans op een bui en vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen veel zon en dan wordt het zo'n 25 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert nu te sociaal met vandaag bij onze studio aangeschoven. Claire van Daal, zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival dat deze week weer plaatsvindt in Utrecht tot en met vrijdag. Nou, Claire, wel het wel eventjes over, hè, de rol van de stad Utrecht in de Nederlandse film. Bij jullie als festival, het is eventjes wel een dingetje, financieel gezien ook. Hè. Maar waarom is het toch heel belangrijk, Utrecht filmhoofdstad, waarom is dat eigenlijk zo? Welke films zijn allemaal opgenomen hier bijvoorbeeld?
1: Nou, ik noem er maar een paar, maar het zijn er best veel. Je kan denken aan de beroemde bootscène in Amsterdam.
0: Ja.
1: De eerste. Keetje Tippel. Sleepers, de dramaserie, is veel van opgenomen in Utrecht. En we hadden al de app Filmroute. Dit jaar kun je die helemaal wandelen onder begeleiding van een gids. En dat heet In de voetsporen van de Nederlandse film. Kijk op onze site, kijk of je je nog kunt aanmelden. Het is en lekker buiten lopen, het wordt prachtig weer. Mm-hmm. En die gids kan je echt alles vertellen over de films waar je blijft staan op die locaties.
0: En kan je al een tipje van de sluier geven hoe de route eruit komt te zien?
1: Nou, behalve dat je dus kunt zien van welke scènes daar zijn opgenomen, krijg je achtergrondinformatie van een heel goed ingevoerde gids.
0: Mm-hmm. Nou, leuk. En dan kunnen mensen dus gaan boeken via de website.
1: Ja.
0: Nederlandsfilmfestival.nl.
1: Ja.
0: Wat zijn de kosten ervoor?
1: Die weet ik niet uit mijn hoofd, sorry.
0: Nou, ga dan vooral even kijken op de website van Nederlands Filmfestival. En ga zeker een kijkje nemen.

0: Utrecht Sociaal, met name een studio aangeschoven. Claire van Daal, zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival. Tot en met vrijdag nog plaatsvindt in onze prachtige stad Utrecht. En Claire, het Nederlands Filmfestival trekt elk jaar tienduizenden bezoekers. Wat maakt het festival nou zo aantrekkelijk voor het publiek?
1: Het publiek kan op een hele makkelijke manier in aanraking komen met de filmmakers. Want ze staan gewoon na de film bij heel veel vertoningen het publiek te woord. Er zijn allerlei vraaggesprekken. Makers treffen elkaar ook in Utrecht en hebben bijeenkomsten waarbij hun beroep centraal staat. Of je nou editor bent, geluidsmens. Je kan het zo gek niet bedenken. We hebben er programma's voor. Maar het blijft zo, publiek en makers die treffen elkaar op een vrij gemakkelijke manier bij ons.
0: Laagdrempelige manier ook misschien.
1: Precies,
0: denk ik.
1: Laagdrempelig.
0: Ja, en ook veel studenten hè, die ook filmmaker zijn misschien wel. Moet ik denken aan de Hogeschool Kunst Utrecht. De
1: onder andere, maar ook de Filmacademie zijn mensen van. Willem de Koning Academie, Academie Sint-Joost. Ook over, zeg maar, uit het hele land kwamen die films naar ons toe.
0: Ook die jonge makers worden dus volop in het stondje gezet.
1: Absoluut.
0: Heel goed, heel goed. En hoe zorg je ervoor dat zo'n festival nou toegankelijk blijft voor iedereen? Voor mensen die een zintuiglijke beperking hebben bijvoorbeeld, of minder financiële ruimte hebben om naar zo'n filmfestival te gaan. Wat doen jullie daarvoor als filmfestival?
1: Nou, de UPAS die geldt bij ons. Kijk even wat je daar allemaal bij ons kunt doen. Dat is echt heel erg veel. We hebben prikkelarme voorstellingen. Dus waar het licht niet helemaal uitgaat, het geluid niet snoeihard staat. We hebben ondertiteling bij live programma's. Earcatch. We hebben ondertiteling voor doven en slechthorenden. We hebben een aantal vertoningen met een tolk Nederlandse gebarentaal. We hebben Engelse ondertitels voor mensen die het Nederlands niet machtig zijn. Wat noem ik allemaal niet. De zalen zijn rolstoel toegankelijk. Bij deze wel een oproep aan alle theaters om daar eens meer plekken voor te maken. Je kunt via de klantenservice laten weten dat je in een rolstoel wil komen en dan hoor je of die plek er nog is. Wacht dus niet te lang met nog iets te reserveren als je een rolstoel moet gebruiken. Dat en bij de programmasamenstelling let je daar ook op. Heb je voldoende voor jonge mensen, iets oudere mensen? Heb je voldoende voor mensen uit alle culturen? Dus je kijkt ook wat de onderwerpen betreft. Spreekt dat een brede groep mensen aan? En als het niet een brede groep is, heb je voor iedere groep iets moois in de aanbieding?
0: Nou, zo horen jullie heel veel aandacht aan toegankelijk maken voor jullie filmfestival. Ja. Maar hoe gebruikelijk is het eigenlijk in überhaupt de filmindustrie zelf, dat deze toegankelijk gemaakt wordt voor iedereen? Wat vind jij daarvan?
1: Dat is ontzettend belangrijk. En het is goed om te weten dat wij hebben een film van Marie Sanders. Mm-hmm. De film heet Stand Up. Die gaat dinsdagavond in première. Mm-hmm. Is daarna ook te zien op het festival. Marie zit zelf in de rolstoel. We hebben al jarenlang films van hem. Maar hij is dus ook een organisatie met anderen begonnen om dit punt onder de aandacht te brengen. Ook rondom het thema. Maar hoe te werken op de set terwijl je niet het lijf hebt zoals jij en ik om alles maar te doen wat je normaal vindt. Maar het is eigenlijk niet normaal. Die filmwereld wakker te schudden van hoe zorgen we ervoor dat ook mensen met een fysieke beperking een andere beperking kunnen deelnemen aan het maakproces.
0: En gebeurt dat voldoende, vind jij?
1: Nog niet, want anders zou die organisatie niet hoeven te bestaan.
0: Ja. Maar ja, vervelend eigenlijk al, hè?
1: Dat het eigenlijk gewoon, wel.
0: Ja, het is gewoon in deze tijd van 2026 dat er nog wel dit zo benaderd moet worden. Dat de filmindustrie toch niet toegankelijk is misschien voor iedereen.
1: Nog niet voldoende,
0: nee,
1: zeker niet.
0: Precies.
1: Ja.
0: Tot slot eventjes verder dan. Als ik kijk naar de stad Utrecht, hè. Hoe besteden jullie aandacht aan ondernemers bijvoorbeeld?
1: Nou, we hebben heel prettig samengewerkt met Centrum Management Utrecht.
0: Oh ja.
1: We hebben bijvoorbeeld ook mensen zien denk ik al hele mooie etalages waarin het festival centraal staat. Villeroy & Bosch loopt daar langs. Echt fantastisch hoe die etalage eruit ziet. Maar ook een zaakje als Velvet op de Oude Gracht. Het kan je ook op een idee brengen. Wacht, ik ga naar een feest bij het filmfestival en ik ga tweedehands kleding daarvoor aanschaffen. Bijvoorbeeld. En de Bijkorf etalage is fantastisch. Het zijn er maar een paar die ik graag noem.
0: Nou, mooi hè. Dat is ook gewoon die manier echt gewoon een feestje wordt voor heel de stad.
1: Absoluut.
0: Staat van Nederlands film. Gaan we het zo verder over hebben?

0: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal met vanavond in de studio aangeschoven Claire van Daal. Zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De 46e editie tot en met vrijdag vindt deze nog plaats. En Claire, als we het hebben over 4 jaar, dan bestaat het Nederlands Filmfestival 50 jaar.
1: Ja.
0: Ja, ik zit te denken van hoe ziet de filmwereld er dan uit, denk jij? Als we het net gehad hebben over toegankelijkheid bijvoorbeeld. Vinden jullie bijvoorbeeld nog wel plaats in Utrecht? Ik een beetje te denken, hoe denk jij dat er allemaal aan toe gaat over 4 jaar?
1: Ja, ik ben echt geen helderziende, maar wij staan ervoor dat we over 4 jaar dat feest van die 50 jaar gaan vieren. Mm-hmm. Dat verdient het Nederlandse film, dat verdient de digitale beeldcultuur. Dat verdienen de makers, dat verdient het publiek. Aan de andere kant ben ik ook niet helemaal gek. Zie ook wat er bij omroepen gebeurt aan bezuinigingen. Niet alles is mogelijk bij het Filmfonds. Ga zo maar door. Er is meer dan voldoende talent. Dus ik hoop dat dat nog beter geholpen gaat worden dan nu gebeurt. Ik ben niet zo bang voor het uitblijven van mooie plannen voor nieuwe films enzovoort. Die zullen er absoluut zijn. Maar het moet wel allemaal gemaakt kunnen blijven worden. Daar is wel zorg bij mij.
0: En technologische ontwikkelingen, zoals AI, kunstmatige intelligentie dus. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, kijk, ik ben niet gek, maar dat zijn makers ook niet. Die kijken gewoon heel bewust, wat kan ik doen, wat kan ik niet doen? Waar is het een tool dat mij kan helpen en waar moet ik voor uitkijken? We hebben daar al in het verleden ook aan.

0: dan heel moeilijk argumenteren. Dus,
1: precies. En dat kunnen mensen wel heel erg goed. Ja,
0: en vooral al die makers die deze week nog te vinden zijn in Utrecht rondom het Nederlands Filmfestival. Tot slot voor onze luisteraars. Als zij meer willen weten of tickets willen kopen, waar kunnen ze dan terecht?
1: Op www.filmfestival.nl en op alle plekken. Ik noemde al Kinepolis, ik noemde De Scene. Ik noemde de Schouwburg, ook de Blauwe Zaal. Noem ik nou alles? Oh ja, natuurlijk de Bibliotheek Neude. Loop naar binnen. Mensen, de vrijwilligers zijn te herkennen in hun rode shirtjes. Mm. Maar ook andere mensen van het filmfestival die lopen met een badge rond. Mm. Spreek ze aan als je vragen hebt. Iedereen wil heel graag je vraag beantwoorden.
0: Ja. Jij kent die badge aan een mooi kalfje, denk ik.
1: Ja, dat staat er natuurlijk op.
0: Ja, het logo, hè? Heel goed, heel goed. Nou, ten eerste Claire, ontzettend bedankt voor jouw komst naar de studio. Heel veel succes deze week ook.
1: Dankjewel.
0: Met het Nederlands Filmfestival. Jullie hebben mooi weer ook, hè?
1: Ja, fantastisch weer. Maar nou niet allemaal thuis in de zon blijven zitten.
0: Nee, inderdaad. Gewoon die films gaan kijken.
1: Heel even afkoelen in de zaal.
0: Precies. En steun vooral die makers en jullie als organisatie en die ondernemers in Utrecht.
1: Heel graag. Dankjewel, Timo.
0: Dankjewel. En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we er weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast bij Utrecht Sociaal op Bingo FM. Wil je de uitzending terugluisteren? Dat kan heel makkelijk via www.bingofm.nl of via die fantastische Bingo FM app die je kunt installeren op je telefoon. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne avond toe. En tot snel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen.

0: Het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
1: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
0: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een Utrechter die zijn ex-vriendin stalkte en bedreigde is veroordeeld tot een celstraf van 5 maanden en een contact- en gebiedsverbod. De 32-jarige man werd een jaar geleden ook al veroordeeld voor mishandeling van de vrouw, maar hield zich niet aan het contactverbod dat hij toen kreeg. Begin dit jaar wist hij het huis van zijn ex in Houten binnen te komen en sloot zich op in de badkamer. De politie moest hem daar weghalen. De man heeft psychische problemen en moet zich daarvoor verplicht laten behandelen. En hij mag ook 3 jaar lang geen contact met zijn ex hebben en moet uit de buurt van haar huis blijven. De man zat de celstraf al uit in voorarrest en hoeft daarom niet terug de gevangenis in. Handhavers van de gemeente Utrecht die houden de komende periode meer toezicht rond de Utrechtse fietspaden. Dat heeft onder meer te maken met de drukte in de stad in deze periode van het jaar. Vooral rond station Utrecht Centraal en op de fietsroutes vanuit bijvoorbeeld de wijk Leidse Rijn is het soms druk. En ook op verlichting wordt extra gelet. Het is 's ochtends al een stuk later licht en 's avonds gaan de straatlantaarns al veel eerder aan. De boete voor rijden zonder licht is €75 en voor door rood rijden €120. Er komen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen in een woonzorgcentrum in Overvecht. Het is bedoeld voor mensen die langer in Nederland mogen blijven. 3 verdiepingen van Huis aan de Vecht worden ingericht voor de Oekraïners vanaf december. Het blijft verder een zorgcentrum voor ouderen en voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Utrecht krijgt tientallen nieuwe straatnamen met vergeten groenten, vrouwelijke jazzartiesten en verzetsvrouwen. Dat staat in het jaarverslag van de commissie die daarover gaat. In de nieuwe wijken kunnen dus de Pastinaak of Meiraapstraat komen en de Hannie Schaftsingel. Bij het kiezen van de nieuwe namen wordt onder meer gelet op de verhouding tussen mannen en vrouwen. En ook moet de naam goed uit te spreken zijn en mag het niet lijken op bestaande namen. Uiteindelijk beslist het college over de definitieve straatnamen. Het weer dan nog. Vanavond kans op een bui en vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen veel zon en dan wordt het zo'n 25 graden.
0: Bingo non-stop.

of in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachte van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord.

0: wordt en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
1: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
0: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

Ik wil in de toekomst weer vrij zijn. Aan mij zijn jouw woorden verspild. Misschien zal je zelfs dan weer blij zijn. Je krijgt nu beslist wat je wilt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

André Hazes met Amor, Amor, Amor. Lekker hoor op de maandagavond in de Web Lawrence. Zo vlak voor het slapen gaan, hoor je zo dadelijk een fout momentje. En heb jij een suggestie, laat even weten via de app lawrencebingofm.nl of in mijn eigen Insta, @LawrenceDuclaas. En vergeet me dan niet gelijk te volgen. Je mag me ook toevoegen op Facebook, hè. Vind ik ook erg gezellig. De 3A's zo dadelijk, maar eerst Vincent. We zijn er bijna. En na de 3A's, ja, komt hij echt voorbij, hoor. Een lekker fout momentje. De zon.

Mijn Hart van Treintje Oosterhuis. En het is tijd voor de droomcheck van vanavond. Op deze maandagavond, Gino Groos, Alicia. En zo dadelijk hoor je Normaal.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: even stop.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.